0: met die terug naar ritme.
1: Hallo,
2: weet je het? Weet je het? Weet je het?